0: 3 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanaf de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
3: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
2: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
4: 6, 5, 4, 3.
5: Ho, ho, ho, ho.
2: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
3: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
2: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Decoke van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoke van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
1: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, de Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Thank you.
1: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Flow Radio.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
3: Weekblad de Hilverboden. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, de Hilverboden.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverboden. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
5: 11 uur. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt-het-vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 12 uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan
1: elke zaterdag.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: 2 uur. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: DecoKé van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKé van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: 6 uur. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. 7 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: donderdagavond hoor je Vrijtof 10 op Flow Radio. Het programma met daarin een live verslag van de raadsvergadering. Weten welke onderwerpen op de agenda staan? Kijk dan alvast op flowradio.nl. Donderdag, 7 uur, Vrijtof 10.
1: Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

raadsvergadering van de gemeente Heelvarenbeek van donderdag 4 juni 2026. En ik verzoek u allen om indien mogelijk even te gaan staan. Aan het begin van deze vergadering spreken wij het vertrouwen uit dat onze werkzaamheden bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Laten wij hiervoor kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- of levensovertuiging en respect hebben voor elkaars mening. Dank u wel.

0: Dames en heren, nogmaals van harte welkom. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. Ergo, zowel uw raad als het college zijn vanavond compleet. Bijzonder welkom natuurlijk aan de mensen op de publieke tribune. En in ieder die deze vergadering via de socials, onze eigen website of notubox aan het volgen is. Agenda punt 2. U heeft van de Griffie een conceptagenda ontvangen. En mijn vraag is of er vanuit uw kant daarover op- of aanmerkingen zijn. Mevrouw van Dijk ook niet? Nee? Nee, daar ging het ergens anders over. Dat betekent dat we de conceptagenda hiermee definitief hebben vastgesteld. En is dat de agenda waar wij vanavond langs gaan vergaderen. Dan hebben wij een raadsvoorstel. En dat is het raadsvoorstel benoeming lid, voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamer. Nou bent u gewend dat we altijd eerst het vragenuur doen. Maar omdat de leden van de Rekenkamercommissie snel weg moeten, naar Dongen geloof ik, ja, hebben wij bedacht dat het heel goed is om het verzoek in te willigen de leden van de Rekenkamercommissie eerst in heel Varenbeek en dan onverwijld naar Dongen te laten gaan om daar nog een keer beëdigd te worden. Dat doe ik in een restaurant ook altijd, gewoon het lekkerste als eerste opeten. Dus de keuze is van de volgorde is buitengewoon verstandig. Dan het raadsvoorstel zelf. In verband met het neerleggen van het voorzitterschap en het lidmaatschap van de heer Verhoeven is de Rekenkamer gestart met de werving van een nieuw lid. Daarnaast wil de Rekenkamer uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter voor benoeming aan onze raad voorleggen. Het presidium stelt naar aanleiding hiervan voor om het ingang van 4 juni te benoemen tot lid van de Rekenkamer de heer Van Riel, tot voorzitter van de Rekenkamer de heer Van Daal, een andere meneer Van Riel, ja. En als plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamer mevrouw Kraal. Meneer Van Riel is vanavond aanwezig omdat voordat hij formeel met zijn werkzaamheden kan aanvangen in handen van uw raadsvoorzitter een belofte aflegt. De overige leden van de Rekenkamer waren al lid, wisselen alleen van functie. Dan, aangezien dit een raadsvoorstel is wat over personen gaat, ga ik er blind vanuit dat u alle met het raadsvoorstel zonder stemming kunt instemmen. Dat is het geval. Kijk even naar de griffier. Daar hebben we dat daarmee voldoende gedaan. En kan ik, kijk ik nu steeds even naar de griffier, meneer Van Riel vragen of die naar voren komt. En dan bedoel ik niet u. Meneer Van Riel, zou u hierheen willen komen zodat ik bij u in dit geval de belofte kan afnemen? U mag helemaal hierheen komen. Even kijken, dat ging camera technisch als volgt, hè? Zo. Ik heb een beetje nodig. Zo. Wij gaan, als wij goed staan, ook allemaal staan. Maar ik zit even daar te kijken, want wij staan nog niet goed. En de bedoeling is dat iedereen eventjes gaat staan. Kijk, nou staan we goed. U ziet het daar op het scherm. Het is een nieuw systeem, dus ik moet er zelf ook even aan wennen.
1: Nou, het gaat best goed zo.
0: Wel, hè? Ja. Wat ik ga doen is, ik ga de tekst van de belofte voorlezen. En als ik klaar ben met de tekst, dan doe ik zo. En dan zegt u, dat verklaar en beloof ik. En daarmee is uw benoeming een feit. Duidelijk? Meneer Van Riel, ik verklaar dat ik om tot lid van de Rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als lid van de Rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen.
1: Dat verklaar en beloof ik.
0: Van harte proficiat.
1: Dank u wel.
0: En daar hoort natuurlijk een bloemetje bij.
1: Dank u wel.
0: Bent u onmiddellijk weg of mogen we u nog even feliciteren?
1: 5 minuten.
0: Ja, als u dan die kant op loopt, dan krijgt u van iedereen een handje. En dan kunt u dat ook.

0: Goed, we zijn inmiddels bij agenda punt 4. Agenda punt 4 is het vragenuur. En als eerste vragensteller heeft zich gemeld de heer Vennings over de snelfietsroute. Meneer Vennings, u wil ongetwijfeld uw vragen nog toelichten of in het openbaar stellen. Het woord is aan u.
1: Ja, dankjewel. En dat werkt ook nog met dank aan de griffier. Een paar weken geleden is de snelfietsroute Tilburg-Goorle Hilvarenbeek in het nieuws gekomen. Publiciteit dat er een bestuursovereenkomst gesloten is. En ook onze wethouder Noordegraaf heeft ondertekend en is in de publiciteit gekomen. En er is veel aandacht uitgegaan naar het bedrag van 17 miljoen, wat daarbij genoemd is. En met name natuurlijk de beoogde fietsbrug over de A58. En wat dat nou voor Hilvarenbeek betekent, in positieve en negatieve zin, in kosten, in opbrengsten, dat heeft wat ons betreft veel minder aandacht gekregen. Daarom vinden wij het eigenlijk een goede zaak om, als de wethouder mobiliteit vanavond nader uitlegt, wat betekent het nou eigenlijk? Het zal ongetwijfeld nog niet allemaal uitgewerkt zijn, maar wat schieten we hiermee op? Wat leveren we in? Wat moeten we doen? Wat zouden we toch doen? Ik kan de vragen gaan voorlezen, maar waarschijnlijk worden die bij de beantwoording toch genoemd. Dus ik stel voor dat we op die manier dat doen, voorzitter.
0: Meneer Vennings, dank u wel. Namens het college beantwoording door wethouder Noordegraaf.

0: Ja, dank voor de vragen. Dan lees ik ze en dan geef ik het antwoord. Dat is misschien het handigste. De eerste vraag is, wat betekent dat nou concreet voor de gemeente Hilvarenbeek? Welke maatregelen worden genomen? Voorgesteld wordt om een rotonde te realiseren ter hoogte van de kruising Tilburgseweg-Goorlissedijk. Met als doel de verkeersveiligheid en de doorstroming op deze locatie te verbeteren. En daarnaast wordt het vrijliggend fietspad en de Goorlissedijk behouden en voorzien van kleine verbeteringen ten behoeve van de zichtbaarheid en de veiligheid. Dus zoals u al zei, het aandeel, als je het hele bedrag bekijkt, van Hilvarenbeek is relatief beperkt. Maar het helpt wel om daar een stukje veiligheid aan te brengen. De tweede vraag van de VVD is bekend hoeveel fietsers dagelijks of wekelijks naar en van Tilburg fietsen? Uit tellingen blijkt dat op de gemiddelde door de weekse dag minimaal 1250 fietsers zich verplaatsen van en naar Tilburg. En ongeveer 15% van deze fietsers maakt gebruik van de route via de Goorlissedijk. En dat betreft voor een belangrijk deel eigenlijk de schoolgaande jeugd richting de middelbare school in Tilburg en Goorlen. En dat is ook dat onderstreept ook het belang van deze route. Uw derde vraag is, welke voordelen heeft onze participatie in dit plan? Wordt de route naar Tilburg voor onze fietser korter, comfortabeler en veiliger? De voorgestelde inrichting draagt bij aan een comfortabeler en met name veiligere route voor alle weggebruikers. De aanleg van de rotonde betekent een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige T-splitsing, doordat deze voorziening effectief bijdraagt aan de snelheidsreductie en tegelijk de doorstroming van het verkeer bevordert. En u vraagt of er ook nadelen verbonden zijn aan de deelname. Er zijn in ieder geval kosten mee gemoeid voor de gemeente. De financiering van de rotonde is als volgt verdeeld. Circa 30% van de kosten worden door de gemeente gedragen, terwijl de resterende deel wordt gefinancierd door de provincie en Rijk. En de reden waarom het nieuws kwam was dat het maatregelen zijn ter ontlasting van de A58. Ja, daar gaat het Rijk aan bijdragen. En dit stond niet op de lijst in eerste instantie, alleen op de reservelijst. We hebben nu wel op de lijst gekregen. Dat betekent dat concreet deze middelen worden aangevraagd. Dus dat betekent dat wij maar iets van 1/3 als kosten daarmee hoeven te betalen. En welk deel van de genoemde 17 miljoen komt ten goede aan de infrastructuur in Hilvarenbeek? En wat zijn de kosten en de aandeel van de gemeente Hilvarenbeek? En welke kosten zouden we zonder deze route toch maken? En welke zijn extra? Even kijken. De kosten voor Hilvarenbeek die worden geraamd op 0,33 miljoen staat hier. Ofwel 330.000. Zo ongeveer een miljoen wat die rotonde kost. Indien deze routeontwikkeling niet zou plaatsvinden, dan zouden de kosten in de huidige situatie nu niet direct gemaakt worden, maar die het wel opgemerkt worden dat bestaande T-splitsing in de toekomst hoe dan ook aangepast zal worden. Naar een rotonde ten einde de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van deze kruising structureel te waarborgen. Deze stond al op de lijst voor die we hadden gemaakt voor mobiliteit. Die stond alleen nog niet nu op de lijst. Even kijken. Dan op de kruising Tilburgseweg-Goorlissedijk moeder rotonde komen. Is daar genoeg ruimte voor? Is nogmaals vraag 6. En wordt rekening gehouden met zwaar vrachtverkeer dat op bedrijventerrein Slibbroek moet zijn? Het antwoord daarop is heel kort, is ja. De laatste vraag is, hoe is de tijdsplanning van de besluitvorming over dit punt? Er is inmiddels een intentieovereenkomst getekend. Dus betekent dat we nog niks hebben uitgegeven of wat dan ook. Alleen een intentieovereenkomst dat wij dit graag willen doen. En dat was nodig opdat de provincie ook deze middelen bij het Rijk aanvraagt. Ook voor dit traject. Dus de aanleg van de rotonde die wordt dan opgenomen in de voorjaarsnota. Met als doel deze ook op korte termijn te kunnen realiseren. Hoe langer wij wachten, hoe hoger de kosten. Want we zien dat de kosten van dit soort projecten ook de afgelopen jaren flink verhoogd zijn. Het zou goed zijn dus dat we niet al te lang wachten om dat stukje veiligheid in te bouwen. Dat was het antwoord op de vragen.
1: Dank u wel, wethouder. Ik zie een aanvullende vraag van de heer Venix.
2: Ja, voor de verduidelijking denk ik drie vragen. Eén is het principiële punt. We moeten het niet doen omdat we subsidie krijgen. We moeten het doen dat we het geld wat er ook nog zelf aan besteden, dat het ook de moeite waard is. En ik denk dat bij de verdere uitwerking goed is dat dat ook steeds uitgelegd wordt.
1: Dit wordt uiteindelijk een vraag, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Gaat straks ook uitgelegd worden waarom het goed is om dat te doen en niet. En wat bijvoorbeeld het alternatief kost. Want u zegt de T-splitsing moet sowieso worden aangepakt. Dat zal wellicht geen miljoen kosten. Of 330.000 euro. Dus de vraag is of dat dan ook meegenomen kan worden. Tweede is, ik miste eigenlijk de Tilburgse weg. Het fietspad langs de Tilburgse weg. Zit dat hier ook in, ja of nee? Daar hoor ik ook wel klachten over. Horen wij ook klachten over. En eigenlijk ook nog van, ja, verwacht u dat als deze route aangelegd is, dat van die 1250 fietsers per etmaal ook het overgrote deel deze route zal nemen in plaats van de nu gebruikelijke route langs Beekse Bergen?
1: Ja, ik heb al begrepen dat één aanvullende vraag. Maar goed, daar moeten we dan nog maar eens een evaluatie over hebben. Het woord is aan de wethouder.
0: Wat was uw tweede vraag ook alweer? De tweede vraag.
2: Tweede vraag van Tilburgseweg, fietspad.
0: Het fietspad dat staat ook opgenomen in ons mobiliteitsprogramma. Dat moet ook aangepakt worden. Maar het hoeft niet allemaal in één keer. En dit biedt de mogelijkheid om op een veel goedkopere manier dit alvast aan te pakken. En dit maakt al een heel stuk veiliger met de oversteek. Dus daarom is het goed om dit wel al te kunnen doen. En dus dat is de reden waarom het nu wel is. En het is niet omdat we subsidie krijgen dat we dit gaan doen. Maar het stond al in de planning. Maar omdat we nu die subsidie krijgen, is het wel handig om het nu te doen. Want of je een miljoen moet uitgeven of ruim 3 ton is natuurlijk wel een verschil. En of straks hoeveel fietsers daar meer gebruik van zullen maken. Ja, dat weet ik niet, maar het is wel een stuk veiliger. Dus dat lijkt me in ieder geval al goed. En dus ja, de Tilburgse weg komt nog, het fietspad. Maar op dit moment niet. Er zal ook eerst de middelen daarvoor beschikbaar moeten komen.
1: Dank u wel, wethouder. De tweede vraag wordt gesteld door het duo Elbers van der Wouw. En ik ben even benieuwd wie uw woordvoerder is. De heer Van der Wouw.
3: Ik begin als woordvoerder. En ik wil toch graag meneer Elbers de kans geven om het helemaal voor te lezen. Als dat van de voorzitter mag.
1: Ook interessant. Laten we dat vanavond maar gewoon doen.
3: Nou ja, we zitten naast elkaar. Dus waarom zouden we dat niet doen? En we hebben, het CDA heeft destijds over de Koestraat 25 vragen gesteld. En die vragen heeft het college beantwoord. Daar zijn wij niet helemaal tevreden over. Dus daar wilden we opnieuw vragen over stellen. En gelijktijdig is in de Eipelaarstraat 2 ook weer een ontwikkeling over wonen in een pand wat er voorheen anders werd gebruikt. Dus wij hadden een aantal vragen. En met name de omwonenden, die maken zich ernstig zorgen. En daarom wilden wij vragen stellen. Maar dat was even zo met mijn buurman Bart Elbers, en die geef ik nu, als u het goed vindt, voorzitter, de gelegenheid om die vragen te stellen.
1: Het woord is aan de heer Elbers.
4: Ja, dankjewel, voorzitter. Laten we dan ophouden dat de huidige coalitie deze vragen stelt, of zo zullen we zeggen. Het was inderdaad het CDA dat de vragen over de Koestraat had gesteld. Dus ik nam contact op met de heer Van der Wouw en zodoende deze iets wat vreemde constellatie misschien over de vragen. Maar je bent wel in voor nieuwe dingen, toch? De laatste tijd krijgen we allerlei wegen vragen over de locatie Koestraat 25 en inmiddels ook over Eipelaarstraat 2. En het CDA stelde hier inderdaad begin mei al een aantal vragen over, en daar hebben we schriftelijk inmiddels de antwoorden van ontvangen. Via de mail zijn we al door de burgemeester op de hoogte gebracht dat via verschillende kanalen ook bij u signalen zijn binnengekomen en dat u op dit moment actief controleert op illegale situaties, maar waarbij u ook aangeeft dat het erg zou hebben geholpen... wanneer de particuliere eigenaar de buurt zou hebben geïnformeerd. U geeft aan dat u in februari contact hebt gehad met de initiatiefnemer van Koestraat 25, maar er nooit een concrete aanvraag is geweest voor een daadwerkelijk initiatief. En naar aanleiding van die beantwoording hebben we als Hooiwerkt en het CDA een aantal aanvullende vragen die we graag snel beantwoord zien. En daarom hebben we gebruik gemaakt van dit vragenuur. Dat zijn de volgende vragen. Vraag 1 is: is de eigenaar initiatiefnemer van Koestraat 25 dezelfde als op het adres Eipelaarstraat 2? Of gaat het hier om een andere eigenaar / initiatiefnemer? Vraag 2. Heeft u voor deze locatie eenzelfde informatieverzoek ontvangen van een zorgorganisatie, of wellicht dezelfde, die geïnteresseerd is in het exporteren van een 24-uurs woonbegeleiding voor jeugdigen vallend onder de jeugdwet? Of is er sprake van een ander initiatief of wel een concrete aanvraag gedaan? En vraag 3. U geeft aan dat onder voorwaarden bewoning mogelijk is, maar daar geen besluit over is genomen. Daarnaast zijn er 6 inschrijvingen binnengekomen bij burgerzaken. Door omwonenden is inmiddels waargenomen dat er in beide panden wordt verbleven. Kunt u uitleggen dat dit verblijven / wonen mogelijk is zonder een expliciete aanduiding opgenomen in het omgevingsplan? Vraag 4. Zou het college met de initiatiefnemer of nemers in gesprek willen gaan rondom de voorwaarden voor bewoning, toekomstige plannen en daardoor meer duidelijkheid scheppen aan omwonenden, zodat huidige onrust kan worden weggenomen? En wilt u ons op korte termijn over de uitkomst hiervan informeren via een raadsinformatiebrief? En vraag 5, de laatste. Dat is eigenlijk dat verschillende omwonenden die hebben brieven gestuurd, mails geschreven. Er is inmiddels een gesprek geweest met 1 bewoner, met de burgemeester. Omwonenden worden ook naar elkaar doorverwezen. De laatste vraag is eigenlijk: waar kunnen nou burgers die vragen hebben over dit soort kwesties gemakkelijk bij de gemeente terecht om een antwoord te krijgen zonder dat daar de gemeenteraad voor hoeft te worden ingeschakeld? Tot zover.
1: Heren, dank u wel voor de vragen die het college zo goed als mogelijk zal gaan beantwoorden. De eerste vraag gaat over eigenaar dan wel initiatiefnemer voor wat betreft beide locaties. En het antwoord daar is dat het voor de Eipelaar en de Koestraat gaat om verschillende vastgoedeigenaren. De initiatiefnemer bedoelt u waarschijnlijk de zorginstelling die het pand Koestraat 25 huurt of gebruikt van de vastgoedeigenaar. En voor de Koestraat is die zorgaanbieder bekend en de Eipelaarstraat wordt op dit moment nog verbouwd, waarbij nog geen sprake is van gebruik. Dat is vraag 1. De tweede vraag gaat over deze locatie en dan eenzelfde informatieverzoek over de 24 uur woonbegeleiding voor jeugdigen. Voor Eipelaarstraat heeft de gemeente geen informatieverzoek gekregen en is er ook geen concrete aanvraag gedaan. Dan uw derde vraag. Daar staat een bijzonderheidje in. Daar staat in dat er 6 inschrijvingen binnengekomen zijn bij burgerzaken. Dat u dat wel weet en ik niet, dat moet u dan dadelijk bij de aanvullende vraag maar even uitleggen hoe dat kan. Maar als het gaat over de bestemming van beide panden, is het zo dat zowel voor de Eipelaarstraat als de Koestraat bestemming maatschappelijke voorzieningen is. En dat betekent dat verblijven onder de noemer voorziening voor medisch en verzorgende instellingen binnen die bestemming mogelijk is. Dan uw vierde vraag. Of het college met initiatiefnemer of nemers in gesprek willen gaan rondom de voorwaarden bewoning, toekomstige plannen en daardoor meer duidelijkheid te scheppen. Nou goed, we hebben al eerder aangegeven en ook in het gesprek van afgelopen maandag ook aan de omwonenden aangegeven, is dat het college van mening is dat het eigenlijk gewoon een verantwoordelijkheid is voor degene die daar komt verbouwen. En degene die daar een maatschappelijke activiteit gaat plegen. En dat wij van mening zijn, en dat zijn we het volgens mij allemaal met elkaar eens, dat het niet meer fatsoenlijk is dat als je eigenlijk voordat je gaat beginnen met de verbouwing, ja, even een briefje in de bus duwt met een telefoonnummer waar je informatie kan krijgen. Want nu komen al die vragen bij de gemeente terecht. En feitelijk zijn we, als daar geen rare dingen gebeuren, geen partij. En nu wel. Nu bent u er druk mee, in het college er druk mee, ambtelijke organisatie druk mee, omwonenden druk mee. Dat is een beetje jammer. Maar goed, het is op dit moment niet anders. Het college is om die reden ook al in gesprek gegaan met omwonenden. Het huidige gebruik past binnen de bestemming. Er is contact met bewoners. Er zijn ook al vervolgcontacten afspraken gemaakt op welke wijze de bewoners snel in contact kunnen komen met de juiste persoon in de organisatie. In een rib kan het college hier niets nieuws melden aan de raad. Dan de verschillende omwonenden die brieven en mails hebben geschreven. Er is een gesprek geweest, worden naar elkaar doorverwezen. Voor de locatie Koestraat is, zoals ik net denk ik ook al aangegeven, gesprek gevoerd met twee inwoners die zelf hebben aangegeven, althans dat heb ik gehoord, bereid te zijn om met hun buren in contact te treden of te fungeren als contactpersonen voor de mensen die recht tegenover de locatie Koestraat wonen. En daar zijn ook afspraken gemaakt over de uitkomsten van het gesprek en het centrale aanspreekpunt ook binnen de gemeente. Dus er is gewoon een duidelijke naam gecommuniceerd met wie zij namens alle overburen en naaste buren van de Koestraat terecht kunnen. Ja, en ondertussen proberen wij als gemeente natuurlijk ook in contact te komen met de op een nette manier, een vriendelijke manier in contact te komen met de huidige initiatiefnemer van Koestraat 25. Alhoewel daar vandaag geen reden is om op enkele manier dan ook handhavend op te treden. Dan in algemene zin. Nog even Eipelaarstraat. We hebben gisteren een mail ontvangen van een inwoner die specifiek over de Eipelaarstraat gaat. Daar wordt gewoon contact mee opgenomen. Als dat niet vandaag al is gebeurd, maar in ieder geval één deze dagen. En dan jouw algemene vraag. Het handigste is als de externe contacten, dan bedoel ik dus alle inwoners, alle betrokkenen, ja, alsjeblieft via het KCC, via het algemene e-mailadres. Want daar worden alle onderwerpen gebundeld en geregistreerd en komen ze allemaal bij dezelfde contactpersoon terecht. Zodat we ook met z'n allen kunnen voorkomen dat het bij verschillende personen komt die dan misschien net niet van elkaar weten dat ze met hetzelfde bezig zijn. Dus of via het KCC, dat is telefonisch, via het algemene mailadres. Dan hebben we ook nog de Fixie-app. Dat is voor meldingen van overlast en andere zaken die de buitenruimte betreffen. Dat komt allemaal in hetzelfde systeem terecht en dan kunnen wij hier daar een beetje overzicht op houden. En op die manier kunnen dan de vragen de juiste medewerker toebedelen. Wordt de vraag geregistreerd, afdoening bewaakt. Tot zover de reactie van het college, heren. Voldoende?
4: Ik heb wel een aanvullende vraag. En u had de vraag aan mij, hoe ik aan informatie kwam. Nou, we hebben een mooie beantwoording van het college gehad. Waar staat in de beantwoording bij vraag 3? Begin citaat. Recent is bij de afdeling burgerzaken een nieuwe inschrijving binnengekomen waarbij wordt vermeld dat het zou gaan om de huisvesting van 6 jeugdigen. Einde citaat. Dus daar had ik die informatie vandaan gehaald. En mijn aanvullende vraag is eigenlijk vooral, want ik zal het dan bij eentje laten, is vooral eigenlijk het laatste antwoord. Als mensen dan op die wijze contact opnemen met de gemeente, krijgen ze dan ook een antwoord binnen een afzienbare tijd?
1: Vanzelfsprekend. Vraag 3 wordt gesteld door de heer Van der Wouw.
3: Dankjewel, voorzitter. Graag het college. Onze informatie is dat Enexis vanwege de netcongestie gemeente oproept om hun nieuwe herbouwplannen voor 1 juli aan te melden. Deze melding is voor 1 juli noodzakelijk om meegenomen te kunnen worden in de plannen voor het aansluiten van elektriciteit. Van deze aanvraag hebben noodzakelijke voorzieningen als scholen en ziekenhuizen prioriteit. Indien plannen niet gemeld zijn, komen ze achteraan in de prioriteitenlijst. De gemeente ten noorden van Tilburg en ook in de Kempen hebben hier extra actie op uitgezet. Het Brabants Dagblad heeft hier een artikel ook al melding van gemaakt. Daarom vanuit het CDA de volgende vragen. Is het college op de hoogte van de noodzakelijke melding van Enexis? 2. Kan het college ons informeren of dit voor de gemeente heel Waardenbeek ook van toepassing is? 3. Zo ja, welke plannen zijn inmiddels aangemeld? 4. Is dit voor de school Doelakkers en Hart van Haghorst van toepassing? En 5. Als deze regeling van toepassing is voor de gemeente heel Waardenbeek, is dan extra energieopwekking een kans om problemen bij aansluiting te voorkomen? Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Van der Wouw. Namens het college, wethouder Noordengraaf. De wethouder.
0: Dank u. Namens het college kan ik aangeven dat wij op de hoogte zijn van de oproep van Enexis en dat we hier actief op handelen. Ontwikkelaars die zijn verantwoordelijk voor de aanmelding, maar wij sturen hierop en wij controleren hier ook strak op. En alle relevante projecten worden meegenomen. Uw eerste vraag, dus is het college op de hoogte van deze noodzakelijke meldingen? Ja. En we zijn op de hoogte van de oproep om woningbouwprojecten tijdig aan te melden. Uw tweede vraag, kan het college informeren of dit voor ons ook geldt? Ja, dat geldt ook voor onze gemeente. Uw derde vraag, welke plannen zijn inmiddels aangemeld? We maken nu een overzicht van alle projecten. Daarbij kijken we naar welke projecten voor 1 juli gemeld kunnen worden. En dat is in het kader ook van de overgangsregeling. Welke na 1 juli via het normale proces lopen. En welke vanaf 1 oktober eerder aangevraagd kunnen worden. En het belangrijke is daarbij dat de aanmelding ligt bij de ontwikkelaars en de aannemers. En de rol van de gemeente is actief informeren en aansporen. Wijzen op de deadlines en mogelijkheden. En controleren of projecten op tijd en voldoende concreet zijn aangemeld. Uw vierde vraag is over de school Doelakkers en Hart van Haghorst. Deze worden ook meegenomen in het traject. En als deze, uw vijfde vraag, als deze regeling van toepassing is voor de gemeente of extra energieopwekking een kans is om problemen bij aansluiting te voorkomen? Helaas nee. Het probleem zit niet in te weinig stroom, maar in te weinig capaciteit van het netwerk om het stroom te vervoeren. Dus vooral op piekmomenten. Dat was het antwoord op de vragen.
1: Meneer Van der Bouw, aanvullende vraag.
3: Dank u wel, voorzitter. Op vraag 3 geeft u antwoord, wethouder, dat de plannen die aangemeld zijn, en dan maakt u 3 categorieën in. En ik hoor uit uw beantwoording dat ze nog niet helemaal zijn aangemeld. En bovendien dat dat niet door de gemeente gebeurt, maar door de ontwikkelaars. Hebben jullie voldoende zicht op de aanmelding van de ontwikkelaars, zodat wij, onze inwoners, straks ook daadwerkelijk elektriciteit hebben? Dus die vraag wil ik nog wel even stellen.
1: De wethouder.
0: Het is ook een interne werkgroep netcapaciteit. Zodat we ook alle mogelijke aanvragen bij elkaar brengen, dat we daar zicht op hebben. Projectleiders, beleidsadviseurs en Enexis werken hier aan samen. Het doel is echt het tijdig afstemmen en knelpunten voorkomen bij woningbouw en energietransitie.
1: Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording namens het college. Oh, dat mag natuurlijk ook, ja. Meneer Van der Korput, aanvullende vraag.
5: Dank u wel, voorzitter. Ja, natuurlijk een heel erg relevant onderwerp wat hier door het CDA wordt aangesneden. 1 juli is een belangrijke deadline, zoals ook al werd aangegeven. Kan de wethouder namens het college toezeggen dat na die deadline even in kaart wordt gebracht en gecommuniceerd naar de Raad? Want dit is een enorm belangrijk onderwerp voor de woningbouwopgave die we hebben. Voor welke initiatieven het is gelukt om capaciteit te reserveren en bij welke dat niet is gelukt. Want dan hebben we als raad ook meer een idee over de haalbaarheid van al die initiatieven die de komende jaren moeten zorgen voor al die woningen.
1: Wij houden nodig af.
0: Ik begrijp uw vraag, maar het is niet zo dat na de deadline wij dat meteen weten. Bij de deadline worden ze ingediend. Dan gaat Enexis kijken wat er allemaal is ingediend. En op basis daarvan wordt dan een prioriteit gemaakt. Dus dat betekent dat ergens in het derde of vierde kwartaal pas de uiteindelijke zekerheid daarin is. Dus op dit moment, we willen u graag op de hoogte houden. Maar we weten niet wanneer dat die zekerheid er is.
1: Meneer Van der Korput.
5: Kunt u ons dan toezeggen dat wanneer u het weet, daar met de raadsinformatiebrief over communiceert?
1: Het houden nodig af.
0: Wij houden u graag op de hoogte, ja.
1: Ik denk dat dat een toezegging was. Ja, een hele voorzichtige. De vorm is nog een beetje open. Maar er komt informatie zo gauw als dat kan. Dat heeft u volgens mij gezegd. Ook het tijdstip is nog open. Ik zie verder geen aanvullende vragen op dit punt. Ik concludeer dat we daarmee het einde zijn gekomen van agendapunt 4. Dat was het vragenuur. Dan hebben we agendapunt 5, bepaling van de primus bij hoofdelijke stemming. Ik weet niet of u er veel aan heeft als u vanavond wint, gezien de rest van de agenda.

0: Potverdorie. Het is, de winnaar is mevrouw Van Dijk. Van harte proficiat. U mag bij alle debatten vanavond, begint het allemaal bij u. Bij ieder onderwerp wat bespreekstuk is. Dan, agenda punt 6. De vaststelling van de besluitenlijsten van het openbare deel, oftewel de openbare raadsvergaderingen van 16 april 2026 en 6 mei 2026. Geen opmerking bij de griffie binnengekomen. Dus ik ga ervan uit dat u met beide conceptbesluitenlijsten kunt instemmen. Dat is het geval, dames, zijn ze allebei vastgesteld. Agenda punt 7, spreekrecht voor het publiek, heeft niemand zich gemeld. Agenda punt 8, ingekomen stukken. Vooraf geen opmerking bij de griffie binnenkomen, vooraf niet. Maar ter vergadering vraagt de heer Elbers het woord. Meneer Elbers.
1: Ja, dankjewel. Het is eigenlijk meer een niet ingekomen stuk. Maar er stonden wel stukken bij de ingekomen stukken die daarover gaan. En dat zijn namelijk onze vragen van februari over de beschadigde bomen in de Biesthouthakker. We hebben daar later een verdaging op 12 maart van gekregen. Dat er een onderzoek lopende is. We hebben tot op heden nog steeds niks gehoord. En we vinden het erg lang duren, dus we vroegen ons af waar het blijft.
0: Als de wethouder hier antwoord op kan geven, gaat u het opzoeken, gaat u iemand bellen? Nee. Wethouder nodig af.
2: Wij wilden eerst alle informatie hebben en die hadden we nog niet. Dus op de ene informatie volgden weer andere. En dus vandaar dat het antwoord nog niet is gekomen. Maar ik zal nogmaals kijken van op welk moment we inderdaad alles hebben en kijken of we dat kunnen versnellen. Want ik vind inderdaad ook dat het lang duurt.
0: Dank u wel, wethouder, voor de toelichting. Dank u wel, meneer Elbers, voor de vraag. Dat was agenda punt 8, ingekomen stukken en mededelingen. Dan komen we nu bij de hamerstukken. En voor de hamerstukken geldt de afspraak dat u niet digitaal hoeft te stemmen, want de griffier heeft bij dit geavanceerde systeem ook één knopje, dat heet hamerslag. Hamerslag heet dat knopje. Dus u gaat alleen nou gewoon even luisteren welke besluiten u achtereenvolgens gaat nemen. Het eerste is het raadsvoorstel tot invulling van de diverse functies ten aanzien van de raad, de commissies en andere organen. We zitten in een nieuwe bestuursperiode, daar horen diverse functies bij, die moeten worden ingevuld. In de raadsvergadering van 1 april zijn alle leden van de commissies Ruimte en Samenleving benoemd. En dit raadsvoorstel van vanavond ziet in de benoeming van de persoon in de overige relevante functies en afvaardigingen. De definitieve invulling van de functie van voorzitter van de commissie Ruimte in samenhang met de benoeming van één of meerdere plaatsvervangend voorzitters komt in de raad van 9 juli aan de orde. Benoeming van een lid van het college in Benego kan plaatsvinden als het college is gevormd. Details, namen en functies kunt u in het raadsinformatiesysteem vinden bij het raadsvoorstel. Al dus door u besloten. Dan een viertal begrotingen. U wordt voorgesteld de positieve zinswijze met een aantal aandachtspunten vast te stellen. Dus het gaat over de begroting 2027 van de Omgevingsdienst Midden-West-Brabant. Al dus door u besloten. Er wordt voorgesteld om gezien de bezuinigingsopgave die al enkele jaren voor ligt een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2027 regio Hart van Brabant. Al dus door u besloten. Agenda punt 12. Raadsvoorstel begroting 2027 GGD Hart voor Brabant wordt voorgesteld om vanuit financieel oogpunt een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting van de GGD. Al dus besloten. De laatste is agenda punt 13. Het raadsvoorstel begroting 2027 voor de Diamantgroep, waarbij u wordt voorgesteld om geen zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting van de Diamantgroep. Al dus door u besloten. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het openbare deel van deze raadsvergadering. En wil ik iedereen op de publieke tribune, behalve MT-leden en leden van de Griffie, verzoeken de zaal te verlaten.
3: Tom. ontvangen op 96 FM en via onze website. Is dit Vlog Radio?

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 9 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G met zijn wegenwagenbus de fietser van achteren raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Frans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk.